0: terug. Politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle.
2: Mooiste meisje van de klas, met haar heb ik nooit chance gehad. Maar ik heb nooit die kans gepakt, nog steeds het allermooiste meisje van de klas.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Hear ye, hear ye. The coat's in session, the coat's in session. Now here come the judge, here come the judge.
3: Here come the judge.

Thank you. Thank you very much.

weekend begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.

0: Ja, er zijn er veel die juffrouw Toos heten. Heel veel juffrouwen en zo heten juffrouw Toos. Een typische Nederlandse voornaam, vaak kort voor Antonia Antonetta. Ja, veel mensen hebben een juffrouw Toos gehad, hè. De basisschool. Ik zat even te denken of ik er ook een heb gehad. Volgens mij niet. Nee. Maar goed, juffrouw Toos staat vaak voor lief, streng, maar rechtvaardig. En altijd met krijt in haar handen. Ja, mooi is dat, hè? 1-2-3-0 en juffrouw Toos hoorde je bij je voor de wekker wakker. En daarvoor trouwens Michael Jackson, hè? One Day in Your Life. Want op deze dag in 1981 stond het op de eerste plaats in de Hit Parade in Europa. Dit is de zaterdag-editie. Ja, wat een paniek, hè, afgelopen nacht, hè. Wat is dat toch, een meteoriet of weet je wat? Nee, het was een satelliet van SpaceX. Die kwam de atmosfeer in en is helemaal verbrand. Ja, op social media hadden al meerdere mensen rond 22:30 gedeeld dat er een vuurbol in de lucht te zien was. Ook een aantal mensen die dachten echt dat het om buitenaardse wezens ging. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Maar het was dus geen meteoor. Nee, het was ook geen ruimtepuin. Dat een meteoroloog had uitgelegd. Nee, het was gewoon een satelliet van SpaceX. En die kwam de atmosfeer binnen. En die is helemaal verbrand, hè. Daarom was er een hele grote lichtbol, hè, ja, in de lucht te zien, hè. Dat is wel een mooi gezicht. Ja, ik heb het niet gezien. Ik zie wel wat foto's nou. Het ziet er interessant uit. Ja, ook wel een beetje eng natuurlijk, hè. Want ja, daar denk je dan ook aan, hè. Buitenaardse wezens of zo, hè. Ja, het zou kunnen. Goed. Ja, en verder ook nog chaos op de weg. Want ik heb het ook wel eens gehad, hoor. Als ik in de auto zat en dan zit er een wesp in de auto. Ja, bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn twee auto's en een vrachtauto op elkaar geknald. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding was een wesp. Die zat in een van de voertuigen. En het ongeluk gebeurde rond 2:20. Ja, wat kun je dan het beste doen als je een wesp in je auto hebt? Ja, de ramen open natuurlijk. En dan hopen dat hij er weer uitvliegt. Of eventjes rustig even stoppen. Maar ja, dat kan ook niet op de snelweg. Want je mag niet op de vluchtstrook staan natuurlijk. Dus houden het ook op. Maar als je binnen de bebouwde kom rijdt, dus gewoon even rustig parkeren. Uitstappen, raampjes open en even rustig afwachten tot hij weg is, hè. Ja. Ja, want ga nog geen rare capriolen uithalen in de auto om die wesp eruit te bezuren tijdens het rijden. Want dan krijg je dus ongelukken. Dat zie je maar weer, hè. Ja. Ja, ik zie die foto's. Ze zijn gewoon totaal los, joh. Ja, die vrachtauto die raakte ook nog van de weg. En botste weer tegen een auto met een aanhanger. Ambulancepersoneel moest eraan te pas komen om de bestuurder van de rode auto weer naar het ziekenhuis te brengen. Ja, jongens, wespen, hè? Wespen. Ja, je hebt ze erbij, maar sommigen die zijn een beetje agressief in de auto. En dan krijg je dat, hè. Goed, het is zaterdag. Dit is de zaterdageditie. En we zitten nog steeds in de Franse week, zoals je weet, hè. Dus extra veel Franse liedjes. Niet superveel, maar wel een aantal meer als normaal, hè. Dus ik zeg een goedemorgen.
1: Viva la France, ja. Dit is de Franse week.
0: Zo is het.

0: Nog voor de wekker wakker.
1: Als ik je weer zie.
0: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hoe vond je het plaatje, pa?
1: Gooi maar in de vuilnisbak, jongen.
2: Ja, we zijn de vuilnisman jaren 80 muziek. Hè? Over vuilnismannen gesproken en troep op de straat. Nou, ik heb afgelopen nacht zoveel troep gezien, joh. De Tilburgse kermis, ik was er eventjes overheen aan het wandelen. Ik doe dat altijd na zo'n beetje een uur of één s'nachts. Eventjes lekker wandelen daar. En ik zat daar zo te kijken, jongens. Wat een rotzooi, joh. Ja, mensen die gooien het ook niet in de afvalbak, hè. Gooien het gewoon naast de afvalbak. En natuurlijk ook wel in de afvalbak, maar toch, er ligt een hoop naast, hoor, jongens. Er wordt gewoon van zich af geflikkerd. Ja, en dan komt de schoonmaakdienst, een uur of twee, drie, die komt dan de boel schoonvegen. Ja, en dezelfde avond eigenlijk van de volgende dag, daar ligt dezelfde rotzooi er gewoon weer, hè. Ja, het is gewoon één troep. Ja, er was nog iemand die sprak me aan, die zegt van, wat een bende hier, hè. Ik zeg, ja, joh, het is een zootje. Ja, iedereen gooit het gewoon van zich af. Ja, en de politie en de handhavers, die doen daar eigenlijk niks aan, hè, als je daar wat weggooit. Bijvoorbeeld, want ik hoorde nog iemand die zei van, ja, als je dan overdag naar de Tilburgse kermis gaat, dan lopen de handhavers rond. Maar dan wordt, als je bijvoorbeeld iets op de grond gooit, ze zullen er niks van zeggen, want dan hebben ze hun handen vol aan iedereen die van alles op de grond flikkert. Hè. Ja, in andere landen bijvoorbeeld, in Zwitserland, als je daar bijvoorbeeld iets op de grond gooit en er is dan een politieman in de buurt, of niet, want ja, ze hebben er ook camera's, dan krijg je gewoon als zo'n camera signaleert dat jij vuil op de grond gooit, dan krijg je bam, via AI schijnt dat je dan gewoon een bekeuring thuis krijgt. En als een politieman of een handhaver jou daar ziet, dan krijg je ook gelijk een bekeuring van 150 euro's. Dus wat dat betreft, ja, dat werkt wel, hoor. Ja. Maar goed, dat eventjes terzijde, hè. Mensen zijn wat dat betreft soms op bepaalde vlakken net varkens. Al zijn varkens soms nog wel schoner, ja. Goed, even kijken naar het weer vandaag. Het is droog. Er zijn wat zonnige perioden. Die worden afgewisseld door enkele stapelwolken. We hebben te maken met een westenwind. Het wordt vandaag bij zee 24 graden. Lokaal in het zuiden 29 graden. Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland. Daar zal het misschien nog wel iets warmer zijn. Ja, vanavond dan neemt vanaf de Noordzee de bewolking weer wat toe. En vannacht dan valt er ook wat regen, gelukkig maar. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen een vooruitblikje, wisselvallig met wolken. Ook een beetje zon en wat buien. Het wordt dan circa 21 graden. En dan hebben we ook weer te maken met een westenwind.
3: Dit is de Dagtopper.

0: finale natuurlijk van de Franse week. Hè. Dat hebben we al een week lang gedaan. Hè. Leuke Franse liedjes gedraaid op de radio. Hè. Ja. Het is trouwens ook nog nieuws uit Frankrijk. Er is opnieuw in een Frans museum ingebroken. Een Frans museum is namelijk slachtoffer geworden van een kunstroof. Dit keer was het raak in het museum in de plaats Châtillon-sur-Seine. Gisteren namen dieven een gouden halsketting mee van 2500 jaar. Ja, het gaat om een massief gouden halsring die ruim 70 jaar geleden werd gevonden in een grafheuvel. De gestolen ketting weegde 480 gram. Ja, in november en vorige week zaterdag probeerden inbrekers ook al toe te slaan, maar die pogingen die waren gemislukt. Ja. Dit keer kwamen ze op klaarlichte dag via de receptie binnen. Dachten, waar ze over 's nachts gaan of 's avonds, we gaan gewoon overdag. Ja, volgens de directeur hadden ze zich verkleed als toeristen en konden ze ondanks alle beveiligingsmaatregelen het kettingje bemachtigen. Ze sloopten onder andere de vitrinekast en gingen er via de hoofdingang vandoor. Ja, en het is een van de topstukken. Hè? Ja, in het plaatsje Vix werd in 1953 een grafheuvel ontdekt met een ruimte waarin het lichaam lag. Nou ja, waarschijnlijk van een prinses of priesteres. Het lag opgebaard op een strijdwagen en was voorzien van gouden sieraden, waarvan de halsring het meest in het oog sprong. Nou ja, aan beide uiteinden zijn ook gevleugelde paardjes verwerkt. Ja, het belangrijkste onderdeel van de schat van Vix werd niet gestolen. Een enorme bronzen mengvat om water en wijn te mengen. Ja, het gevaarte is ongeveer 1,65 meter groot en weegt 208 kilo. Nou ja, het is wel een klap voor het erfgoed. Hè. In Frankrijk was vorig jaar ook nog wat inbraken. Zo werd er in het Louvre in Parijs voor tientallen miljoenen euro's aan kroonjuwelen gestolen. En zo hebben ook inbrekers voor 9,5 miljoen aan porselein meegejat. Hè. Ja. Ja, inbraak in Frankrijk. Hè, in de museums die zijn niet helemaal veilig. Hè? Nee. 1992. Mariah Carey stond toen in de top 40 op de eerste plaats met I'll Be There.
1: This song was made popular by The Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs. And we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: it's time to rock.
1: U luistert naar Voor de Wekker Wakker met

Je hoorde hem eventjes bij Voor de Wekker Wakker natuurlijk. Deze zaterdag-editie, hè, want zo is het maar net. Hè. Welkom bij het tweede uur. Ja, de politie heeft in de eerste nacht van het gebiedsverbod in Rotterdam in de wijk De Es ruim 20 bekeuringen uitgeschreven. De hoogte van de boetes die wordt later bepaald door het OM. Ja, de komende 3 maanden mogen mensen in grote delen van de wijk in Rotterdam tussen 11 en 5 niet op straat zijn zonder een goede reden. Ja, burgemeester Schout

kwamen halverwege de middag af op een melding van een persoon die in het water was gekomen. Nou ja, de boot die botste hard met de Westminster Bridge, de beroemde brug natuurlijk, aan de voet van de Big Ben. Door de botsing raakten 3 agenten overboord. Ze werden snel uit het water gehaald. En de boten die in de buurt waren, die hebben ook geholpen. Ja, politie, brandweer en ambulances die zijn er ook geweest om gewonde agenten te redden of te helpen. Ja, en bij de World Pride, die vandaag van start gaat in Amsterdam, draait het om jezelf en jezelf kunnen zijn als LHBTI'er. Ja, toch geldt er voor veel queerjongeren op school, op straat en zelfs thuis een taboe. Ze voelen zich er niet veilig, dat blijkt uit de vragenlijst. Ruim de helft van die jongeren zegt dat hun ouders niet weten dat ze homo zijn of lesbisch of LHBTI'er. Ja, ze zijn bang dat de ouders het niet accepteren. Ja. Een aantal jongeren doet ook in de video anoniem uitgebreid het verhaal. En dat kun je dan allemaal zien via de NOS, want die heeft wat filmpjes online gezet. Hè? Ja. Op deze dag trouwens, het was heel lang geleden, 1860, de papieren kraag wordt gepatenteerd. Het kledingstuk is een uitvinding van Walter Hunt uit New York. Ooit was de papieren kraag niet weg te denken uit de klerenkast. En Louis Blériot, die schrijft geschiedenis, hij is de eerste mens die met een vliegtuig het kanaal oversteekt. Hij landt uiteindelijk veilig in Engeland. Over dat tripje doet hij 27 minuten. Hij krijgt voor zijn stunt een prijs van 1000 Engelse ponden. En dat krijgt hij op dat moment van het dagblad The Daily Mail. Hè? Ja.

0: Nou, in deze Franse week heb ik nauw samengewerkt met een Franse leraar. Ja. Geef ze Franse les uiteraard. En gaf af en toe wat liedjes door die hij ook in de klas heeft gesproken. Ja. Dit was Damso. Wezenloos populair momenteel op de social media. En via ook Spotify wordt het liedje heel veel gedraaid. Hè? Ja, in deze Franse week. We zijn er nog met de Franse week natuurlijk tot en met morgen. En morgen dan stopt die hele Franse week weer. En dan moeten we er weer een tijdje op wachten. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, Chris Brown heeft afgelopen vrijdag bekend schuldig te zijn aan openlijke geweldpleging. Dat heeft het persbureau gemeld. De Amerikaanse zanger zou in februari 2023 een muziekproducent met een tequila-fles hebben geslagen in een nachtclub in Londen. Ja, Brown en zijn medeverdachten die bekenden onwettig geweld te hebben gebruikt en daarmee te hebben gedreigd. Daarmee zou het slachtoffer voor zijn of haar veiligheid hebben gevreesd, zo staat in de aanklacht. Ja, de officier van justitie die laat weten dat er geen vervolg wordt gegeven aan de zwaardere aanklacht. Voor poging tot zware mishandeling en ook niet aan de lichtere aanklacht. Voor mishandeling met letsel tot gevolg. Ja, het is een uit de hand gelopen ruzie, zo zegt Chris Brown. En verder nog meer nieuws. Vandaag in Amsterdam begint de World Pride. En in Rotterdam vindt het jaarlijkse zomercarnaval plaats. Hè? Het is daar ook zeer druk in de stad.
1: Goedemorgen.

waren ze weer twee jaren 80 liedjes achter elkaar in de Edis Remix met de basis. André Hazes aan het eind natuurlijk van deze twee. Hè. Ja, voor de wekker wakker in Amsterdam begint, ik zei het al, vandaag de Worldwide. Het evenement is voor het eerst in de Nederlandse hoofdstad en wordt geopend door Koningin Maxima. Het programma gaat totaal 2 weken duren. En in Rotterdam is een ander feest, het jaarlijkse zomercarnaval. De straatparade is vanaf 11:45 ook live te zien via de bekende apps van de bekende omroepen. En in de Tour de France wordt vandaag de laatste bergetappe gereden. De renners moeten 171 kilometer gaan afleggen. En dat gaat allemaal richting de Alpe d'Huez. Ja. En in het zuidwesten van Frankrijk zijn veel mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. De brandweer in de departementen die krijgen daarom ondersteuning van inmiddels 1000 militairen. Door de rook is in de stad Bordeaux een luchtvervuilingswaarschuwing afgegeven. Ja, de Spaanse autoriteiten die melden weer gunstige omstandigheden om de brand bij Madrid te bestrijden. De temperaturen daar zijn wat gedaald en de wind is ook gaan liggen en de luchtvochtigheid is wat toegenomen. Ja, en verder nog meer nieuws. Ja, een losgebroken AI die heeft de concurrent dagenlang gehackt. En voor het eerst is de moeder als queen zomercarnaval heel blij met de aangepaste regels momenteel in Amsterdam. Ja, grote vuurballen afgelopen nacht. Iedereen dacht buitenaardse wezens of een meteoriet. Nee, het was geen meteoriet. Het was een oude satelliet van SpaceX. En Venezuela stapt uit het strafhof vanwege politieke aanvallen. En dan nog eventjes dit. Deze week sluit na 183 jaar het wegrestaurant De Molshoof in Limburg bij Kelper Oler. Bijna elke vrachtwagenchauffeur, die kent het, parkeerde er, ze aten en douchten er en maakten ook een praatje. Een van de vrachtwagenchauffeurs zegt: ik kom hier al 64 jaar. Hier heb ik mijn eerste pilsje gedronken voor 80 cent. Ja. En het is klaar. Het gaat weg. Ja, deze week sluit dus na 183 jaar het wegrestaurant aldaar.

Ja, er is dus ook een Nederlandse versie gemaakt, hè, van Hey Monique, mag ik mami even spreken? Dat was toen ook toen, hè. Ja, dit was de Franse versie in elk geval in de Franse week.

0: dit was hem dan weer. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag editie. We gaan even wat anders doen. En we zijn morgen weer terug met dit programma. En dan hebben we de zondag editie. Het is natuurlijk ook breakfast in bed, hè. Dus als je een leuk bedplaatje hebt. Dat je zegt van, goh jongen, moet iemand lekker wakker worden. Met een bepaald liedje, breakfast in bed. Dan moet je dat even doorgeven. Mag je dat doorgeven. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com. Ik spreek je morgen weer. Leuke dag.
1: Met Erik van Vliet.
2: Zo, hè. Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal. Zo lokaal.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

Even de zondagmiddag wat wakker worden hier met lokale omroep. Ik ben al een kermis geweest in Tilburg. Ik zou gewoon nog een keertje gaan, want wat lopen daar toch een hoop mensen rond. En het is mooi om te zien hoe die mensen daar allemaal verkleed gaan en kijken wat er gebeurt. We gaan door met het volgende nummer. Dat is Hey Hey van La Dida met My Heart Goes Boom.

0: Wel lekker nummer, hè? Door naar Madagascar, ook van Dimitri Vegas met Like Mike. Ife en Agadimas blijven nog even in dit tempootje doorgaan. Tot 2 uur vanmiddag. En daarna gaan we weer door met een non-stop hier op de lokale Omroep Goorlen.
1: Gaat lekker zo.

En dan alles continent, ook een worst heeft twee einden. Nog 8 minuutjes voor wij starten met nieuwe non-stop. En als laatste nummer doen we de Late Night Solomon Remix met Files en Solomon. Een pittig nummertje, maar het is wel de moeite waard.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.
4: Mooiste meisje van de klas. Met haar heb ik nooit chance gehad. Maar ik heb nooit die kans gepakt. Nog steeds het allermooiste meisje van de klas.

0: Zwolle hoor je het laatste nieuws uit de regio.
1: It's me again. All right, this is a song called The Naked Truth.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. Come with me, Bonnie.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

the last time we were together. Lately it feels like forever.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legendradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
0: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Mission of the Groove.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Kus.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Ik is die duivel.
1: Ik ben God, ik heb de wereld gemaakt.
0: Ik maak die wereld kapot. Ik stook die kolen.
1: En ik maak die slaai.
0: Ik zorg voor die drank.
1: Ik zorg voor die braai. Ik is die ying.
0: En ik is die yang.
1: Ik is die appel.
0: En ik is die slang.
1: Ik is die liefde.
0: Ik is die hart.
1: Ik is die hoer.
0: En ik is die staart.
1: Ik draag een baard.
0: En ik is de staart.
1: Haal een van ons weg en die anders niks waard.
0: Ik is die toeval.
1: En ik is die lot.
0: Ik is die duivel.
1: En ik. En ik is God.
0: Ons is al samen van die begin van die tijd. Ons ken mekaar alle eeuwigheid.
1: Ons is als een tweeling uit diezelfde buik. Jij gaat nooit weten wie is wie als jij niet goed kijkt.
0: Ik is die grondpad.
1: En ik is die weg.
0: Samen is ons sterk.
1: Alleen is ons slecht.
0: Jij mag ons die skyn nie.
1: Ons is aan mekaar vast.
0: Soos whisky en water in diezelfde glas.

0: duivel.
1: En jij die duivel.
2: Ja,
1: ik jou duivel.
0: Wat de hek?
1: Ik is God.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.